Dat was de Hondenmepper. Muziek die werd uitgevoerd tijdens de opening van de gelijknamige expositie in het Centrum voor Beeldende Kunsten in 's-Hertogenbosch. En dit was de vierde van 9 2-uur durende uitzendingen met concerts en live-opnames, gemaakt tijdens het festival November Music 2009 in 's-Hertogenbosch. De opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door respectievelijk Kees van de Wiel, Fred Momotenko en Glenn Mogot. Op 19 juli volgen meer opnames van onder andere Asko Schoenberg. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

Tussendoor een impressie van de installatie Whispers. We beginnen met het concert dat op zaterdagavond 14 november plaatsvond in de grote zaal van de Verkadefabriek. Onder de titel Harmonium, Fietspomp, Mandoline stonden er 3 recente werken van Martijn Padding op het programma, aangevuld met 2 wereldpremières van Anke Brouwer en Kate Moore. 8 Metal Strings is de titel van het mandolineconcert dat Padding in 2007 schreef. In deze 3-delige compositie raakt mandolinesoliste Martine Sikkenk pardoes in de clinch met de fietspomp, heggeschaar en de knipscheer van de slagwerker. Luistert u naar 8 Metal Strings door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

tot en met 15 november plaatsvond in 's Hertogenbosch. In de maanden februari tot en met oktober zenden wij ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. Vandaag een lang concert door Asko Schoenberg rond Martijn Padding. En een verslag van de Composers Club met daarin drie premières.

Dat was Eight Metal Strings van Martijn Padding door Martine Sikkenk, mandoline, en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. Anke Brouwer schreef Nacht voor ensemble en elektronica en ze deed dat speciaal voor het Asco Schoenberg. Uitgangspunt was het gelijknamig gedicht van Paul Rodenko. In de toelichting zegt Anke Brouwer onder andere: met het verdwijnen van het daglicht beginnen waan en werkelijkheid door elkaar te lopen. Misschien is het de slapeloosheid. Luistert u naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens met de première van Nacht van de jonge Nederlandse componiste Anke Brouwer.

Dat was Nacht van Anke Brouwer door Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens. U luistert nog steeds naar het Paddingportret door Asko Schoenberg tijdens het festival November Music 2009 in de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Speels, geestig, listig en lichtvoetig. Desondanks niet luchtig, gratuit of ordinair. Wie zulke kwaliteiten bij elkaar kan componeren is een knappe vent. Dat schreef de Volkskrant naar aanleiding van de première van White Eagle, het nieuwe vioolconcert van Martijn Padding. Padding schreef White Eagle begin 2009 voor violiste Helene Hulst. Luistert u nu naar White Eagle door Helene Hulst en Asko Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens.

U hoorde Helene Hulst viool en het Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in White Eagle van Martijn Padding. De tweede première op het programma was van de uit Australië afkomstige Kate Moore. Ze studeerde bij Padding en Louis Andriessen. Speciaal voor Asco Schoenberg schreef ze de compositie Clepsydra en dit werk is een elegante meditatie op het elegante ontwerp van een waterklok. Luistert u wederom naar Asco Schoenberg onder leiding van Etienne Siebens in Clepsydra van Kate Moore.

Dit was een live impressie van de installatie Whisper van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. U luistert naar de Concertzender met het programma Concertzender Live. De Composers Club is een vaste waarde tijdens het festival November Music. Jonge muzici voeren kersverse solowerken uit van beloftevolle componisten uit Nederland, België en Duitsland. De werken worden besproken met de componisten en muzici en het aanwezige publiek en dat alles onder de deskundige leiding van Henk Heuvelmans van Muziekcentrum Nederland. Achtereenvolgens hoort u de drie werken die vorig jaar klonken in Achter de Kan. Als eerste Face à moi van de Belg Daan Janssens, uitgevoerd door de Belgische fluitiste Katrien Galens. Daarna Aus Aus van de Duitse componist Florian Wittenberg, gespeeld door Stefan Vrolijks op zijn aangepaste tuba. Ten slotte Tableau du Moulin van de Nederlander Evert van Merode door de Duitse Annegret Meyer-Lindenberg op altviool. Maar we beginnen met Face à moi van Daan Janssens.

Tot slot van deze vijfde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 waren dit opnames van de Composer Club. U hoorde premières van Daan Jansen, Florian Wittenberg en Evert van Merode. Alle opnames die u vandaag hoorde werden voor November Music en de concertzender gemaakt door Kees van der Wiel, die dit programma ook samenstelde. 16 augustus aanstaande kunt u naar deel 6 van November Music luisteren met opnames van Amsterdam Sinfonietta en Apartment House. De concertzender heeft een naam hoog te houden met betrekking tot het maken van live programma's. Wij willen dit natuurlijk blijven doen, maar hebben uw steun daarbij hard nodig. Ik nodig u dan ook graag uit donateur van de concertzender te worden.

Dit is de concertzender vanuit MusicQ in Amsterdam. En wel het programma Concertzender Live. Vandaag het zesde van 9 programma's met live-opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2009. Vorig jaar vond dat tussen 11 en 15 november plaats in 's-Hertogenbosch. Tussen februari en oktober van dit jaar zenden we ongeveer 18 uur live-opnames van dit festival uit. In deze uitzending een concert door Amsterdam Sinfonietta, met naast een klassieker van Alfred Schnittke, een wereldpremière van Sofia Gubajdulina, daarnaast 2 jazz-improvisaties van het Harmen Fraaie trio, plus gastsaxofonist Tony Malaby. Maar we beginnen met het slotconcert van het festival, dat op zondagavond plaatsvond in een volle grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. In 1985 schreef de Russische componist Alfred Schnittke zijn strijktrio voor viool, altviool en cello. De Russische altviolist en dirigent Yuri Bashmet bewerkte dit stuk voor strijkorkest. En deze triosonate gaan we nu beluisteren. In dit werk klinken echo's uit Schnittke's rijke muzikale verleden. De muziek van Schubert en Mahler, maar ook de klankgebaren van de Tweede Weense School van onder andere Alban Berg. Luistert u nu naar het Amsterdam Sinfonietta onder leiding van eerste violiste Candida Thompson.

Dat was de trio-sonate van Alfred Schnittke, gespeeld door Amsterdam Sinfonietta. We luisteren naar het slotconcert van het festival November Music 2009. Als volgende en laatste werk op het programma klonk de wereldpremière van Fachwerk. Dat is een werk voor bajan, slagwerk en strijkers van de Russische componiste Sofia Gubaidulina. Zij was zelf bij dit concert aanwezig. Vanwege haar voorliefde voor vreemdsoortige klanken is het niet de eerste keer dat zij voor de bajan een Russische knoppenaccordeon schrijft. De veeleisende bajanpartij wordt vertolkt door de uit Noorwegen afkomstige Gerhard Rauktvoll. Het slagwerk is voor rekening van de Zweedse slagwerker Anders Logen. En luistert u nu naar de première van Fachwerk van Sofia Gubaidulina.

U luistert naar de Concertzender en u luistert naar Concertzender Live. De Concertzender heeft een naam hoog te houden met het uitvoeren en uitzenden van live-opnames. Wij willen dit erg graag blijven doen en hebben daarvoor uw steun hard nodig. Word vriend of donateur van de Concertzender. Hoe dat moet? Kijk op onze site www.concertzender.nl. Op zondagmiddag barstte de Verkadefabriek uit zijn voegen met op allerlei locaties zeer uiteenlopende concerten. In de werkruimte van theatergroep Picos vond er in een tweedelige splitsconcert plaats van het aanstormend jazztalent Harmen Franje en zijn trio. Het trio is aangevuld met de Amerikaanse tenorsaxofonist Tony Malaby. De tweede set is opgenomen voor de Concertzender en we gaan nu luisteren naar de eerste improvisatie van ongeveer een half uur. U hoort op piano Harmen Franje, contrabas Clemens van der Veen, drums Flynn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

Dit was de eerste van twee improvisaties die het trio Harmen Fraanje en tenorsaxofonist Tony Malaby speelden tijdens het Festival November Music. Dan volgt nu nummer 2. U hoort wederom Harmen Fraanje op piano, contrabas Clemens van der Veen, op drums Finn van Hemmen en op tenorsaxofoon Tony Malaby.

0: Vanavond 12 november ging in de grote zaal van de Verkadefabriek de opera Halfgeleiders in première. Het is een co-productie van November Music, Productiehuis Brabant en Vocaal Lab Nederland. Halfgeleiders is een opera voor 8 vocalisten, waarvan er 3 op een tape staan. In deze opera van componist Bruno Nelissen en librettist Johannes Westendorp wordt onder regie van Peerke Malsgaard de voortschrijdende tijd aan banden gelegd. Luistert u naar Halfgeleiders. U hoort acteur Wim Brouwers en 7 vocalisten van Vocaal Lab Nederland.
1: Geometrisch patroon van percelen. Op verschoven blokken. Schuivende lijnen. Geblokte verkaveling voor vogels. Eendimensionale stad naar boven plat voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestippelde fietspaden. Gecirkelde stad, plat naar de hemel. Bosstrook gescheiden van woonerven. Waterwegen. Strakke lijn, strak terug naar de stad. Van concentrisch, van krombuigende straten, gebogen kanalen. Terug rondom het plein, het oog naar de... Lijn ontwijken. De stoeptegels springen te groot of mijn voeten te klein. Geen kieren raken, maar hele tegels. Perfecte oppervlakte. Volmaakt, parallel. Een lijntjesblokzaag waarin mijn vleerende tred gaat prima zo, nog geen regel geraakt. Gaande stap van vleerende tred, pats, recht in het midden, zo recht zo die gaat. Trace. Recht overschreden, half brok kies over de velbak. Smerige onderbreking. Half ritme korter, been, hink, stap, terug. Lijn ontwijken. De stoeptegels. Springen te groot, maar pats in het midden. Een vormige oppervlakte blokzaag van schuivende. Kavels en kleuren. De stad van hierboven laat zoveel meer zien. Misschien zou een matrix van kaarten, zou een cultuur, cartografisch, zou een systeem de thema's van de stad in overzicht vangen misschien. Warmtekaart met infrarood bij stroomuitval in december uitgezet.

bevolkingstoename misschien, postkaart voor spreiding van zendingen, lichtkaart voor Urenzon, scheldkaart voor frustratie, dichtheid bij vierkant, verhuiskaart tegenover decibels, stoepkaart. Linksaf ook in de struik, nummer 14, twee brieven, geen reclame, onbekende auto bij het hek.

Kaart van plaatselijke cohabitatie. Schuin onder scheldkaart. Rechtsboven warmtekaart. Pal naast postspreidingskaart. Frustratiematrix per vierkant. Weer dingen in je hoofd gehaald. Zo typisch voor jou. Zo typisch. Jawel, jawel. Zo typisch dan jij. De stek door elkaar. Altijd kromme lijnen. Stoelen schuin door de kamer. Zie de pakketstroken niet. Jouw afstand tot randen is slordig. Verward. Geen blokzaag. Mijn blokken die schuiven geschoven. In banen. Pats. Recht evenwijdig. Niks te lang. Niks ernaast. Twee keer links is twee keer rechts. Kom op tijd. Zie de kaart. Mijn legenda. Altijd van boven plat voor de vogels. De dubbele rijbaan. Gestippelde cirkel. Plat naar de hemel. Gescheiden van dingen in lijnen en kavels. Jawel. Dan jij. Ineens op het strand in de duinen. In een kromming verdwenen.

0: Je zou kunnen zeggen dat...
1: alles begon met een babbelende
0: buschauffeur.
1: Thuis iets opzoeken.
0: Als men hem...
1: en later naar vroeg...
2: wacht hij...
0: altijd
1: hetzelfde antwoord...
2: te geven...
0: Het begon allemaal met de amicale buschauffeur.
2: Hij gaf mij
1: een veelzeggende blik
0: bij het uitstappen.
1: En ik
2: bleef
1: straat
0: achter.
1: Met een bevreemd, met een vreemd, met een vreemd gevoel.
0: Alsof ik zojuist van mijn
2: spraak
0: beroofd was.
1: Mooi,
2: niet
1: slecht.
0: Mooi, niet slecht.
2: Alsof hij zojuist van zijn spraak beroofd was.
0: Alsof ik zojuist... Hoe denk
1: je
0: daarover?

0: zonnebuitje.
1: Spoel in de lucht, is gespoeld of
0: het zonnespuitje
2: had niet
0: weinig afbreuk gedaan aan de verstikkende temperatuur.

atmosphere. Koeltes in eilanden boven het warme asfalt. Regio's niet aan gedacht van morgen. Geen rekening gehouden met regen op een ochtend die heet en stil was voordat de bus reis. Zachte plots.

Wel, net zo als Ivan. Net zo goed. Misschien wel beter. Benauwd. Net als gisteren. Toch te lang blijven hangen. Niemand kan toch serieus van mij verwachten. Flikker snel een eind op. Dat bepaal ik zelf wel. Ik wel. Hij is lang. Ik ben iets korter. Niet echt veel. Heeft trouwens ook enorm te maken met je kledingkeuze. Wat dat betreft lig ik wel weer voor op hem. Streepjes hem, dat kan echt niet meer. Ook nog een kwestie van perspectief. Dat komt er nog bij. Bovendien. Sascha zat tegenover. Wilde niet in de rook van de barbecue zitten. Moet ze mij dus schuin achter Ivo hebben gezien. Ik, polo wit tegen de buksenzaag. Ik zei, jij gaat liever naar Thailand. Ja toch? Vonden ze leuk. En dronk rustig een slok. Kleine overwinning op Ivo. Het is echt wel een kwestie van perspectief en gedrag. Ook bovendien uitstraling. Die kung fu meesters bijvoorbeeld. Niet groter dan 1,5 meter die jappen. Maar je haalt er geen geintje mee uit. Kwestie van uitstraling. Innerlijk en zo. Stel dat ik dat kon. Laatst die serie op Discovery. Zoals die Shaolin jongens.

leven. Draak. En dan rusten, slok. En dan nog zijn opmerken. En ik breek je andere arm.

Bijvoorbeeld? Misschien toch eens checken op de sportschool. Hoe lang zou het duren voor zoiets kan? Jezus! Die gasten beginnen als ze 5 zijn. 10 uur per dag, planken dan weer in slaap. Laatst die serie op Discovery. De sportschool. In zo'n stinkzaaltje zeker tussen alle losers van de wijk. Dacht het niet, ik kan ze zo ook wel aan. Ik wel. Sascha was al eerder weg, dacht ik. Zal ze Ivo niet meer gehoord hebben? Antoine neukt nog geen man. Ivo had liever naar Thailand. Toen was ze er nog.

0: tegels ontwijken, de lijnen springen te groot of te klein en mijn voeten parallel met de hoeken recht. Nu een bocht, direct bruin houten tuinhek. Flink pakket post.
1: 2, 4, 5 stukken, 3 meer dan gisteren. Geen tegel, klemmende brievenbus nummer 16. Geen reclame, geen hond. 2 keer 8, hier keer 4. 32 door 2. 3 meer dan gisteren. Noteren voor thuis in de grafiek. De grafiek, de postkaart voor spreiding van zendingen. Piek tussen mei en september, lichtpaas gearseerd. Piek tussen mei en september, verval in de winter. Waarom? Terug naar de zee. Naar het golfland, het strand. De lijnloze zeerand, zonder blokken, zo kaartloos verdwenen. Mijn dochter Minou. Met dreunende tred over banen van tegels. Nooit op de lijnen, gerasselde stroken, coördinaten. De vogels zien vakken, maar ik loop beneden. Gecirkelde stad, militair topografische kaart, MTK. TMK. KTM. MTK. Meer K-toren. Ik hou van de kaarten.
2: TMK.
1: Maar meer nog van legenda's. Legenda van.
2: TMK.
1: Misschien. Juist. Idee. Een plan. Nog een kaart. Ik maak een kaart van haar route. Haar richting Noordoost in het krom van de duinen. Mijn geheim wordt een vogel. En alles is zichtbaar.

met z'n vijf nog tegen het eind al goed van het padje. Onduidelijk beeld, vuurkorf in de tuin, vijf, zes mensen nog. Ik ook, net zo goed. Kan het toch niet blijven negeren? Geen mietje! Soort een neo-lachje, monddoeken wat omlaag, handpalm even geopend op te. It's up to you, buddy! Your own fucking decision, man! Te veel gedronken, toen al onduidelijk beeld. Daar op dat bankje, een vrouw. Mooie vrouw. Niemand kan toch van mij verwachten. Mooie vrouw. Niemand kan toch. Bepaal ik zelf wel. Mooie vrouw. Ik wel. Veel te veel.

0: had ik mijn zonnebril op toen, heeft ze mijn goede kant gezien. Mooie vrouw, zo onbeweeglijk. Niemand kan van mij verwachten. Zou ik bij haar...
1: MTK.
2: Meer thuiskomen. DMK. Tot middernacht kwijt.
1: KTM.
3: DMK.
2: Kom terug bij Joe. Jij de mijne, ik de Joe.
3: DMK.
2: Minder trammelant kalibreren.
1: KTM.
2: Toch meer cadeautjes. Militair topografische kaart. Kom terug, Minou.
1: KTM.
2: Tot middernacht. Kwijt.
1: Kwijt.
2: Sinds wanneer moet ik jou vertellen waar ik heen ga? 16 jaar, oké. Okay. Mag ik het nu soms zelf bepalen? Jawel, 16 jaar, jawel, jawel. 16. Ken ik heus wel. Dat toont je. Ja. Je wordt kwaad, weer kwaad. Trammelant enzovoorts. Mag ik soms niks zeggen? Jou weggaan. Niks zeggen.
1: Kwaad.
2: In het klom van de duinen. Ons huis zo stil nu, zonder randen en fouten. Kom terug, Minou.
1: Niets.
2: Jij de mijne. Ik de...
1: Huis.
3: Stil.
2: Hartik in de brievenbus, als een wc-raampje, donkere ramen, een stil en heet huis.
0: Niemand kan toch van mij verwachten?

Geen probleem voor u.

Donald straks in de voor, misschien zo lang. Nee, nog niet. In de bus was hij al lang. Toen ik naar mijn telefoon zocht, heet ik zoiets glinsteren op de boot. Ik de zouden was gestopt in de klas. Nee, nog niet. Wat mooi, dan kan het zijn, zeg zo. In de bus zat ik in de bussen. Het opstaan was toen een buitenkop die met zijn vrienden het voor niet zou dienen slaan. Het opzet onder een sleutel. Heb je niks aan, staat geen adres op. Heb jij geen idioot zoals mevrouw Gerritsen of Joritsen? Dat ging soepeltjes daar straks, makkelijker dan ik dacht. De volle pot weet toch niet wat ze met haar geld moet. Maar eerst dit oplossen. Ben al laat, ik moet straks verdomme. Ach, en dan moet ik bij de tafel nog niet eten. Rustig,

kleine vrouw. Dat dan ook. Oh, we hebben overgeschreven, zonder zijn kwijtje. Wat moeder, als je nog eens op de steen hebt, ook een beetje.

0: niet de hartige stap van een kleine wereld aan de overkant.
1: Oeh.

achter de geur van mijn gang donder, de geur van mijn thuis. Sigaretten.

0: ook niet. Auto weg. Beter zo ook. Trouwens. Stel idioten. Tot 2 uur 's nachts tv kijken op maximaal volume. En dan zeuren dat mijn bamboe over de schutting hangt. Vandaag of morgen stuur ik de buitenagent erop af. Is toch te gek? Voor en achter zou het anders zijn.
1: Als men hem er later naar vroeg,

week, zeker weer. Een blind ambtman neukt nog geen. Ho! Jongens, stop! Laten we eerlijk wezen. Weddenschap is ingelost. Niet waar, Twan? Ieder zijn eigen voorkeur, toch? Hadden we aan moeten denken. Onze vaat. Geen honden, oma's en mongool. Maar goed, jij hebt je date binnen 24 uur en afspraak is afspraak, toch? Stel je voor, zweet in mijn nek. Het is al over 5, ik heb nog 8 uur, 8,5. Gefilmd! Kolkende nacht en achter de vuurkolf. Ivo met digitale camera. Ik wel, kan iedereen krijgen.

0: tegels ontwijken, dat einde gaan blokzagen. Nu posten we de volgende twee stukken van 18, 1 minder dan... Mix nummer 18. Fout in de ketting, weer ritme verstoord. Jozefstraat 23A, heel andere code, 4304, slecht gesorteerd, hoe vaak al gezegd. Een echte brief. Handgeschreven. En verkeerd gesorteerd. Vuil naar de overkant. Voorbij de rok. Een glanzend been. Jozefstraat 23A. Handgeschreven meisjeschrift en verkeerd gesorteerd. Brief met geheime bestemming. Ik ken de letters. Aan de overkant, vrouw met geheime bestemming. Ik ken de letters. Ronde R, bolle O. Zo ver weg uit dit gebied.
1: Wat schrijf je in meisjesschrift, rond en voorzichtig?
0: Buiten mijn route, een kaartloos gebied. Zoek iets. Glanzend been in de zon. Kaartloos gebied. Duinland 4304. Meisjesschrift, handgeschreven, kenderletters. Zon is te heet. Kenderletters, meisjesschrift. Handgeschreven, kenderletters. Kom terug, Minou. Misselijk heet in een kaartloos gebied.
2: Geraldine telt niet

0: Dat zegt een normaal mens toch niet? Zalig.
1: Pom, pom, pom, pom. In, in.

Snoot en veel vader, zo doen wij het. Rustig!

een rotseleerste feestje. Spuitend neusbeen. Heet mannetje. Maatschappelijk.

vreselijk heet toen er iemand passeerde. Een geurspoor van kokos. De tegels die golven. Spoor van een bleek gezicht. En de herinnering aan... de makelaar. Het is een man die ik ken. Toen wij in deze stad kwamen, die ochtend van toen. Ik zou voor jou zorgen. Jij kindje aan mijn hand. Hij leidde ons rond in een huis vol beloften. Jouw zigzag. Een trilling. Kom terug, Minou.

is van rust, hem ook. Rust. Maar hij heeft iets in zijn hand. Die zeg me niet dat het niet leuk is. Zeg me niet dat het niet leuk kan zijn. Rust, rust, rust. Rust, rust. Rust, rust. En ik zeg ook, rust, rust. Je wil niet, je wil niet. Spijt van jullie.

0: mag met die geurstroom een brug naar mijn kindje van ooit. Toen, nieuwe stad. Ochtendlicht. Wij drieën in dwalende kamers en met mijn knieën twee ogen. Eindeloos vragend vertrouwd.
1: Hij herinnert me.
0: Een brug naar mijn kindje van ooit. Nu, Minou, ik zou van hem, Wilhelm, stabiele man die huizen verkoopt. Pats, recht in het midden.

Zou hem, wil hem

altijd. Oor op zaken. Misschien heeft hij iets. Licht. Nieuw.

pianista.

continue up. Slower.

Dit was I Am Her Mouth, de kameropera van Jan van der Putten, uitgevoerd door mezzosopraan Gerry de Vries, pianist Bobby Mitchell en het Matangi-kwartet. En het Matangi-kwartet, dat zijn Maria Paula Major en Daniel Torrico Menaco, viool, Kartsen Kleijer, altviool en Arno van der Vuurst, cello. De uitvoering vond plaats op 13 november vorig jaar in de grote zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. En dit alles tijdens het festival November Music 2009. De opname werd gemaakt door Kees van de Wiel. Twee dagen later vond in de Toonzaal, in het kader van hetzelfde festival, een concert plaats van een geheel andere orde. Onder de titel For Braxton speelde het Engels trio Apartment House, dit keer aangevuld met rietblazer Frank Gratowski, werken van Braxton, Gratowski en Christian Wolf. Vandaag krijgt u het laatste, bijna 20 minuten durende werk van dit concert te horen. Composition number 322 en dan tussen haakjes plus 139 van Anthony Braxton. Vanuit muziekcentrum De Toonzaal hoort u Apartment House, bestaande uit Anton Dukosiewicz, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano, aangevuld met Frank Gratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogot. Binnenkort is op de concertzender de rest van dit concert te horen.

Tot slot van deze 8e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009 was dit Composition No. 322 van Anthony Braxton. Het werd uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Kratowski. Volgende maand kunt u luisteren naar nog meer live-opnames van dit festival dat ook dit jaar weer plaats zal vinden in 's-Hertogenbosch. Van 10 tot 14 november aanstaande zal ook de concertzender, in samenwerking met VPRO, wederom present zijn voor het maken van opnames. Meer gegevens over het programma vindt u op www.novembermusic.net. Deze concertzender live werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Dit was Lith, Mausoleum of Redshifted Endeavor van Ned McGowan, uitgevoerd door Steffi Buttrich Stem en pianoduo Post en Mulder. Vorige maand kon u in dit programma al luisteren naar Composition No. 322, tussen haakjes plus 139, van Anthony Braxton, zoals het werd uitgevoerd in een concert van Apartment House. Vandaag de rest van dat concert. Het Engelse trio Apartment House, aangevuld met rietblazer Frank Kratowski, speelt achtereenvolgens Composition No. 50 van Anthony Braxton, Quartet 2TLG van Frank Kratowski en Exercise 3 and 18 van Christian Wolf. U hoort vanuit muziekcentrum De Toonzaal in 's-Hertogenbosch Apartment House. En ze bestaan uit Anton Lukosevice, cello, Alan Thomas, elektrische gitaar, Philip Thomas, piano en Frank Kratowski op saxofoon en basklarinet. De opname is gemaakt door Glenn Mogol.

Dit waren tot slot van deze 9e uitzending met live-opnames van het festival November Music 2009, Exercise 18 van Christian Wolf, uitgevoerd door Apartment House en gast Frank Gratowski. Over 2 weken, op 29 november, kunt u luisteren naar de laatste live-opnames van dit festival, dat ook dit jaar weer plaatsvond in 's-Hertogenbosch. De concertzender in samenwerking met de VPRO was daar wederom present voor het maken van opnames. Die kunt u vanaf december op deze zender beluisteren. Dit programma werd samengesteld door Kees van de Wiel.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag het laatste van 10 programma's met live-opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2009, dat vorig jaar van 11 tot en met 15 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In dit laatste 2009-programma de volledige kameropera Eben Gabran van Rachid Al-Bouaghili door het nieuwe ensemble en Vocaal Lab Nederland. Daarna de première van Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliani. En tenslotte een groot deel van de performance Shifting Currents van Bill Thompson. Eben Gabran was een sheik uit de tweede helft van de 18e eeuw die bekend stond om zijn genereus en bescheiden karakter. Ook zijn dichtkunst, zijn moed en inzicht werden geroemd. Als zijn volk zwaar leidt onder de aanhoudende conflicten tussen verschillende Bedouïenstammen, mengt hij zich in de strijd. Zijn geliefde vrouw, Noura, is bang dat de vijand van plan is Eben te vermoorden. Bezorgd reist ze hem achterna. Dicht bij het slagveld stond zijn genereus en bescheiden karakter. Ook zijn dichtkunst, zijn moed en inzicht werden geroemd. Als een volk zwaar leidt onder de aanhoudende conflicten tussen verschillende Bedouïenstammen, mengt hij zich in de strijd. Zijn geliefde vrouw, Noura, is bang dat de vijand van plan is Eben te vermoorden. Bezorgd reist ze hem achterna. Dicht bij het slagveld slaapt Eben Gabran in zijn tent.

Dat was Dromomania, A Still Life van Marco Ciciliano, uitgevoerd door Moritz Eggert en Sonsoles Alonso piano. Tot slot van deze laatste Concertzender Live-uitzending met opnames van het Festival November Music Editie 2009 kunt u luisteren naar een groot deel van Shifting Currents, een performance van Bill Thompson. En op basis van in 's-Hertogenbosch opgenomen elektromagnetische signalen improviseert Thompson samen met gitarist Keith Rowe en analoge synthesizer-specialist Rick Reed in het voormalig Huis van Bewaring. De opname is gemaakt door Bart van Dongen. Luister naar Shifting Currents.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam met het programma Concertzender Live en het eerste van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010 dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vandaag tot en met november 2011 ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. Dat het festival November Music niet is beperkt tot hedendaags gecomponeerde muziek, blijkt wel uit het eerste concert dat u vandaag gaat horen. Voorafgaand aan een première van de Brabantse componist Jo Spork, klonk in de hervormde kerk het Requiem van Orlando di Lasso. Verderop kunt u luisteren naar Traces van André Arends, een ander requiem dat 2 dagen later in de orangerie klonk. Tussendoor hoort u elektronische muziek van Luc Houtkamp, zoals die klonk tijdens Cinema Sonore. Er ligt eeuwen tussen, maar oude en moderne muziek hebben meer gemeen dan je zou denken. Harmonieën worden tot het oneindige opgerekt, melodieën worden verdekt opgesteld en ritmische spelletjes zijn schering en inslag. Capella Amsterdam overspant de eeuwen met het programma rond de hedendaagse componist Jo Spork en de 16e eeuwer Orlando di Lasso. U hoort als eerste het Requiem van di Lasso, zoals op 12 november jongstleden uitgevoerd door Capella Amsterdam onder leiding van Daniel Reus.

was die hele warme zomer van 2003. Dat was sowieso, dat was bloedheet. Die hele zomer. Ik kan zoveel details daarvan herinneren. Omdat er zoiets extreems gebeurt, of zoiets intens, dat je heel veel, gewoon heel scherp, je herinnert. Althans, ik. Maar mijn broer, ja, dus, ja, dat is heel raar. Dat is eigenlijk. Je komt er zelf ook helemaal niet goed bij wat er nou eigenlijk dan gebeurt. Behalve dat je alles wel meemaakt. Maar niet in een soort verdoving. Juist heel erg alert. Dat vind ik er gek aan. Op een gegeven moment dat ik dacht, ik kan gewoon alle dingetjes, alle details kan ik gewoon bij elkaar halen. En weet ik nog, oh, toen was dat, hoe dat eruit zag. Dat weet ik dus ook nog, dat mijn vader nam de telefoon op en die maakte zo'n gebaar. Dat het afgelopen was. En, dus ik weet nog precies.

ben ongeveer, nou denk dat het misschien 2 uur voordat hij is gestorven, ben ik daar geweest. Maar toen was eigenlijk vrij snel daarna werd er al gedacht dat het afgelopen was. 10 augustus.

alles wat ik dacht te weten, te hebben.

draai ik me niet om. Is it?

over afscheid nemen. Ik begrijp nog steeds niet goed hoe je dat dan moet doen. Want, ja, ik vond het zo'n bizar gegeven. Nee, daar, dus zo noemen mensen het natuurlijk, afscheid nemen. Maar hoe neem je nou afscheid? Ja. En je doet het natuurlijk wel, want je laat het zien. En hij ook, je merkt het wel, dat je het specifiek natuurlijk wil duidelijk maken van dat, ja, hoe belangrijk iemand voor je is, of dat je van iemand houdt of zo. Misschien is dat wel dan dat afscheid nemen, maar ik heb in ieder geval niet dat je zegt, nou, dag. Maar ja. Afscheid nemen.

kleine dingen, weet je wel, hele precieze dingen eigenlijk. Om dat bed stond, of dat laken half, of ik moet de hele dag, of het was warm, dus

ideeën wat mij betreft in die dag. Dus dan zeg maar tot wij daar weggingen. Dat hij toen nog leefde. En eigenlijk vanaf het moment dat hij was overleden. Dan is er iets veranderd in de wereld.

Dan denk ik, nou, ja, ergens denk ik dan dat ik hem daarmee nog laat bestaan. Ik denk dat dat het is. Dus het is niet zo van, dan ga ik denken aan vroeger of zo. Ik denk eigenlijk nooit aan vroeger in die zin. Ik denk nooit aan, oh, toen deden we dit en toen deden we dat. Ik denk, als ik aan Arnoud denk, dan denk ik dus gewoon echt dat ik denk, Arnoud denk ik dan. Dus dat is het ook.

0: wat het ook is. Hij is er wel geweest, zeg maar. Dat geeft bijna een soort. Maar maakt het wel iemand heel levend als je dat, als je een naam gewoon alleen denkt of zegt.
1: Rust zacht, lieve moeder. Ze wilde nog zo.

Dit was tot slot van deze eerste uitzending met live opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Traces, Requiem voor deze en gene van André Arends, uitgevoerd door Jeroen de Vaal, tenor, en Ensemble en het Rotterdams Jongenskoor onder leiding van Ulrich Peul. De opname werd op 14 november in de Orangerie te 's-Hertogenbosch voor de concertzender gemaakt door Kees Sterrenburg. Volgende maand, op 17 januari, gaat Concertzender Live gewoon verder met live opnames van November Music Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar Ensemble Klang en Electronic Hammer. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel.

U luistert naar het programma van de Concertzender, rechtstreeks vanuit het gebouw Music Q in Amsterdam. En we gaan verder met het Concertzender live programma en het tweede van 12 maandelijkse programma's met live opnames die gemaakt zijn tijdens het festival November Music 2010. En dat was dus vorig jaar. En wel van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten met daarin veel wereldpremières vastgelegd. We zenden vanaf vorige maand tot en met november 2011, dit jaar dus ongeveer 24 uur live opnames uit van dit festival. En omdat we vandaag niet veel tijd hebben, vallen we meteen maar met de deur in huis. U hoort de Electronic Hammer tijdens een concert op 11 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek. Dit is als eerste Deus Ex Machina, or How to Exercise a Phantom Limb van Jean-Philippe Walter. En daarna de wereldpremière van Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides.

Dat was het Circadian Surveillance van Yanis Kyriakides, uitgevoerd door de Electronic Hammer, bestaande uit Diego Espinoza Slagwerk en Henry Vega en Juan Parra met live elektronica. De Electronic Hammer is een explosief trio dat het improviseren, compositie en inventief musiceren hoog in het vaandel heeft. We gaan verder met The Automate Angels van Henry Vega. En tenslotte hoort u de klassieke Six Japanese Gardens uit 1993 van de Finse componist Kaija Saariaho.

0: maar zeker vrienden
1: dat wel.
0: Ja, piano, Amerikaanse vrienden,
1: piano,
0: piano,
1: piano,
0: mensen verstaan,
1: mensen verstaan.

Dat was tot slot van deze tweede uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010. De wereldpremière van Fox van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos. Uitgevoerd door de componisten en twee solisten van Vocaal Lab Nederland. De opnamen werden op 13 november in de Hervormde Kerk in Den Bosch gemaakt voor de concertzender door Kees Sterrenburg. Volgende maand gaat de concertzender live gewoon verder met live opnames van November Muse Editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar slagwerkster Yiping Yang en het slotconcert van Slagwerk Den Haag. En wederom Vocaal Lab Nederland met Balthasar van Claudio Baroni. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van der Wiel.

Dit is de Concertzender vanuit Music U in Amsterdam. Met het programma Concertzender Live. De derde van 12 maandelijkse programma's met live opnames. Gemaakt tijdens het festival November Music 2010. Dat vond dit jaar plaats van 10 tot en met 14 november in Den Bosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden al vanaf december vorig jaar tot en met november van dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. En we beginnen vandaag met een compilatie van de 3 concerten die de talentvolle Taiwanese slagwerkster Yi Ping Yang gaf op zondag 14 november in de Picozaal van de Verkadefabriek. We beginnen met Linde voor vibrafoon en tape van de Argentijnse componist Daniel Alejandro Almada.

Commencing 10 movements. It was 10

Dat was tot slot van deze derde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, de Nederlandse première van Balthazar van Claudio Baroni, uitgevoerd door het Vocaal Lab Nederland, Slagwerk Den Haag en verteller Dawn Maasten. De opnames van allebei de concerten werden op 14 november in de Verkadefabriek in Den Bosch voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel, die ook dit programma voor u samenstelde. Volgende maand, op 21 maart, gaat Concertzender Live verder met live-opnames van November Music 2010. Dan kunt u onder andere luisteren naar Ensemble Klang en muziek van Jonathan Harvey door pianist Ralph van Raat.

Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender Live. Vandaag de vierde van 18 programma's met live-opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010, dat dit jaar van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. Vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar zenden we ongeveer 24 uur live-opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert dat pianist Ralf van Raat op donderdag 11 november gaf in muziekcentrum De Toonzaal. Op het programma stonden alleen pianowerken van de Amerikaanse componist Jonathan Harvey. Het concert werd zelfs afgesloten met een première, Run Before Lightning, voor fluit en piano. We beginnen met Four Images After Yeats uit 1969. In de eerste drie delen wordt de schoonheid van Yeats' gedichten kort gereflecteerd. Het lange, complexe laatste deel, Purgatory, behandelt Yeats' ideeën over leven en dood aan de hand van muziekcitaten van Bach, Mozart, Liszt, Schumann en Schoenberg. Luister naar Ralf van Raat met Four Images After Yeats.

U heeft geluisterd naar Four Images of the Yeats van Jonathan Harvey. Het werd uitgevoerd door Ralf van Raad. We gaan verder met een blokje van drie kortere werken. Als eerste hoort u Hommage to Cage à Chopin. Und Ligeti is ook daarbij. En het is een werk voor piano en tape uit 1998. Daarna het ultrakorte Haiku uit 1997. En tenslotte Tombeau de Messiaen voor piano en tape uit 1994. Luistert u naar deze Jonathan Harvey-composities, gespeeld door Ralf van Raad.

Dat was Tombeau de Messiaen voor piano en tape. Het werk is van Jonathan Harvey en het werd uitgevoerd door Ralph van Raat op piano. We gaan verder met nog twee werken van deze in 1939 geboren Amerikaanse componist. Achtereenvolgens hoort u Ver uit 2000, FF uit 1955 en FF staat voor Fortissimo. En in dit stuk speelt Harvey met de spectrale schittering van klankkleuren. Maar nu eerst Ver, dat werd gecomponeerd ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Pierre Boulez. Luister naar Ralph van Raat.

FF van Jonathan Harvey door Ralph van Raad. We luisteren in Concertzender Live naar de vierde aflevering van een 18-delige serie met opnames die wij maakten tijdens het festival November Music 2010. En November Music zou November Music niet zijn als er geen wereldpremière op het programma stond. Tot besluit van dit concert voegt fluitiste Ilonka Koltoff zich bij Ralph van Raad op het podium voor Run Before Lightning, een splinternieuw werk voor fluit en piano. Luistert u naar Ralph van Raad en Ilonka Koltoff in Run Before Lightning van Jonathan Harvey.

Dit was het einde van het Jonathan Harvey-portret. Als laatste hoorde u de première van Run Before Lightning door Ralph van Raat en Ilonka Kotov. De opname van het concert in muziekcentrum De Toonzaal werd voor de concertzender gemaakt door Kees van de Wiel. Nieuw tijdens November Music 2010 was Cineac Sonore, een driedaagse etalage van Nederlandse elektronische muziek in de intieme loungezaal van de Verkadefabriek. In een co-productie met Muziekcentrum Nederland was elektronische muziek te horen van 16 Nederlandse componisten. In deze uitzendingen met live-opnames zal steeds ruimte worden ingeruimd voor stukken die tijdens Cineac Sonore werden gepresenteerd. Vandaag kunt u luisteren naar twee korte werken. Eerst een kort deel van Wispen van Rob van Rijswijk en Jeroen Strijbos uit 2009. Daarna Machines of Moisture uit 2010 van Henry Vega.

Dit waren achtereenvolgens Whisper en Machine of Moisture, elektronische werken van het duo Rob van Rijswijk, Jeroen Strijbos en Henry Vega. En dit waren twee elektronische werken die klonken tijdens Cineac Sonore, een onderdeel van November Music 2010. Tot slot van deze vierde concertzender live-uitzending, met opnames van het festival November Music editie 2010, kunt u luisteren naar het concert dat Ensemble Klang op 13 november gaf in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Op het programma stonden drie werken. Twee premières van respectievelijk Matt Wright en Frank Nuyts en een werk van een van de twee festivalcomponisten, Peter Adriaens. We beginnen met Totem voor Den Haag van de Engelse componist Matt Wright. U hoort Ensemble Klang, dat bestaat uit Erik-Jan de Wit en Heiko Geerts saxofoons, Saskia Langehorn piano, Joey Marijs slagwerk, Pete Harden gitaar en Tom Gelissen elektronica. Dit is Totem voor Den Haag.

Totem voor Den Haag van Matt Wright werd uitgevoerd door Ensemble Klang. U luistert naar een concert van Ensemble Klang tijdens het festival November Music 2010. We gaan verder met de volgende wereldpremière. U hoort Sasha van de Belgische componist Frank Nuyts. Volgens de eigen woorden van Nuyts is Sasha een onderzoek naar het sensuele en het emotionele in de kunst binnen het paradigma van het 20e eeuwse modernisme. Nou, ik zou zeggen, luistert u naar Sasha door Ensemble Klang.

Dit was de première van Sascha van Frank Nuyts, uitgevoerd door Ensemble Klang. We besluiten dit programma met Waves 5 to 7 van Peter Adriaens. Dit werk uit 2008 maakt deel uit van een grotere cyclus getiteld Waves. In deze serie onderzoekt Adriaens harmonisch klankmateriaal met een speciale nadruk op micro-intervallen, stemmingen en octaafstapelingen. Luistert u naar Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaens, uitgevoerd door Ensemble Klang.

0: Dit was tot slot van deze vierde uitzending met live-opnames van het festival November Music 2010, Waves 5, 6 en 7 van Peter Adriaans. U hoorde ensemble Klang. De opnames van dit concert van ensemble Klang werd op 14 november in de Verkadefabriek te 's-Hertogenbosch gemaakt door Fred Momotenko. Dit programma werd voor u samengesteld door Kees van de Wiel. Volgende maand op maandag 18 april gaat Concertzender Live gewoon verder met live-opnames van November Music editie 2010. U kunt dan onder andere luisteren naar ensemble Mee met Scanner. Maar ook op de pop- en wereldmuziekavonden kunt u luisteren naar opnames van November Music. Bijvoorbeeld donderdag 24 maart, het concert van Anneke van Giersbergen met Tom Pintens en Krautse. En op vrijdag 25 maart aanstaande het concert van de Indian Corps.
1: Concours is live te volgen via liest.nl.

0: Vanuit onze studio in het MuziekQ-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Welkom bij Concertzender Live. Vandaag kunt u luisteren naar het concert van Anneke van Giersbergen dat ze gaf op 13 november 2010 in Den Bosch. Voor dit eenmalige concert nam ze samen met Tom Pintens en Krause composities van dit gelegenheidstrio onder de loep. Een zogenaamde unplugged avontuurlijke coverpresentatie. Velen kennen van Giersbergen door haar successen met The Gathering. Momenteel zet ze haar carrière voort onder de naam Agua de Anique. Tom Pintens was tot voor kort de meestergitarist van het Belgische gezelschap Zita Zwoen. Momenteel is ook hij met een solocarrière bezig. Krause tenslotte is de meest recente upcoming lady binnen het alternatieve Dark Singer-Songwriter circuit. Het concert van dit drietal vond afgelopen november plaats in W2 in 's-Hertogenbosch. Op initiatief van Muzieklab Brabant en in het kader van November Music 2010 kunt u het komende uur luisteren naar Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause.
1: Oké. Mag ik jullie voorstellen aan Kraus?
2: Hallo!
1: En Tom Pintens. Mijn naam is Anneke Giersbergen en we gaan hele mooie liedjes voor jullie spelen.
2: Whenever you're ready.
3: Yep.
2: Yeah.

0: Dankjewel!
1: Dankjewel, tot ziens. Tom Pintus en Kruis.
2: Anneke van Geersbergen.
1: Ja. En de duivel.

Het afgelopen uur heeft u geluisterd naar een concert van Anneke van Giersbergen, Tom Pintens en Krause. Dit eenmalige concert vond afgelopen november plaats in W2 in Den Bosch. En dit gebeurde in het kader van November Music 2010. Voor de exacte programmagegevens en de playlist verwijs ik u naar onze website www.concertzender.nl. We hebben nog een paar minuten over en Tom Pintens, die u net hoorde, samen met Anneke van Giersbergen, beschikt over een bijzonder talent en speelde in een uitzonderlijk gezelschap, kunnen we nu nog even kort laten horen in het nummer 50 Years in Dope Chittery van Zita Swoon.

U heeft geluisterd naar Concertzender Live. Vergeet niet om vriend te worden van de Concertzender, want dan blijft u luisteren naar ons groeiend archief met concertopnamen. Dit programma werd samengesteld door Hessel Veldman. .nl

U luistert naar de concertzender vanuit Music Q in Amsterdam. Dit is Concertzender Live. Nummer 6 van 12 uitzendingen met live opname van zo'n beetje alle concerten die tijdens het festival November Music 2010 plaatsvonden. Op 13 november 2010 trad The Indian Corps op in het concert No India in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. De bekende Noorse moderne jazzformatie The Corps creëert samen met twee bekende Indiase muzici een knappe fusie van wereldse klanken en bezwerende improvisatie à la John Coltrane. The Corps is op dit moment een van de bekendste nieuwe jazzbands in Noorwegen. Ze zijn geïnspireerd door saxofonisten zoals John Coltrane, Faroah Sanders, Archie Shepp. Ook het Scandinavian Quartet uit de 70e jaren van pianist Keith Jarrett, waarin ook de Noorse saxofonist Jan Gabarek meespeelt, is een bron van inspiratie geweest. Aangevuurd door saxofonist Johan Kulhamma en een gedreven ritmesectie weet The Corps werelden te verenigen. De samenwerking met de Indiase muzikanten is gegroeid uit een concerttour van The Corps in 2008 in India, Pakistan en Bangladesh. Zij vonden daar hun Indiase muzikale soulmates in de Indiase muzici Fateh Ali en Prasenjit Mitra. In dit concert hoort u de vier jazzmuzikanten uit Corps. Jonas Kulhamma op saxofoon, Erlend Slettewol op piano, Steiner Raknes op contrabas en Espen Aalberg drums. En zij worden muzikaal bijgestaan door Fateh Ali op sitar en Prasenjit Mitra op tabla. De stem van de Noorse zangeres is Kirsti Ukke.

Vanuit onze studio in het Muziek Q-gebouw in Amsterdam is dit de Concertzender. Concertzender live. Vandaag de 7e van 18 programma's met live opnames die we maakten tijdens het festival November Music 2010. Dat van 10 tot en met 14 november plaatsvond in 's-Hertogenbosch. In nauwe samenwerking met de VPRO heeft de Concertzender bijna alle concerten, met daarin veel wereldpremières, vastgelegd. We zenden vanaf december vorig jaar tot en met november dit jaar ongeveer 24 uur live opnames van dit festival uit. We beginnen vandaag met het concert van het ensemble MAE. En ze deden dat samen met Scanner op 12 november in de kleine zaal van de Verkadefabriek in 's-Hertogenbosch. Onder de titel Nocturnal vindt het eerste concert plaats van een serie melodramatische programma's. Het eerste werk wordt programma is speciaal voor deze serie gemaakt. Een veelomvattend reisverslag wordt gecomponeerd door Piet-Jan van Rossum. Een groot werk als een Oosterse pentekening. Lange lijnen, veel ruimte. Hij beschouwt And Somewhere in Between als een zeer persoonlijk werk waarin hij een nieuwe muzikale richting inslaat. Luistert u naar de wereldpremière van Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het wordt uitgevoerd door Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. De stem is van vocaal lab soliste Jennifer van der Hart.

0: Ik sta niet op, maar zet de tv die naast me staat aan.
1: I turn on the TV, but...
0: Ik kijk niet. Maar luister.
1: But I don't look at it, I just listen.
0: Dan stap ik uit. Ik loop de trap af naar de keuken. Dan stap ik uit.

0: moet je koelen.
1: Ik douche en drink wat sap.
0: Me douche, tome un jugo.

0: Ik zet mijn mobiele telefoon af en leg hem in een laadje van de keukentafel.
1: Voorlopig zal ik hem daar laten.
0: Ik zeg de katten gedag.

0: Ik stap naar buiten, neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt. Ik stap nogmaals naar buiten en neem het rode pad recht achter mijn huis dat door de polders loopt. Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels. Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
1: Ik ga het rode pad op.
2: Ik ben weer binnen. Zoek de sleutels.
0: Ik open de achterdeur en stap naar buiten. Neem het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
2: Het rode pad door de polders dat recht achter mijn huis ligt.
3: Salgo de la casa. Tomo un pequeño caminito rojo que atraviesa los polders. Salgo.

Dit was Somewhere in Between van Piet-Jan van Rossum. Het werd uitgevoerd door Jennifer van der Hart en Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers. Het tweede deel van dit concert bestond uit een samenwerking tussen Ensemble MAE en de Engelse klankkunstenaar Scanner, oftewel Robin Rimbaud. Ook dit door Scanner gecomponeerde werk, Nocturnal, beleeft zijn wereldpremière. In dit stuk voor ensemble en live elektronica en projectie begeleiden onstoffelijke stemmen de toehoorders door de nacht. In de compositie spelen nostalgie en herinnering een grote rol, met name hoe die de werkelijkheid en de verbeelding veranderen. Luister naar Nocturnal van Scanner, die zelf de live elektronica verzorgt. Dit is Ensemble MAE onder leiding van Bas Wiegers.